Kumpelen. Een pakje brood en een banaan. Een aktentas wordt ingepakt. Een natte zoen op een gezicht.